Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinders en roetdeeltjes die neerkomen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nee.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
2: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
3: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
2: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
3: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
2: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
1: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft en Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
4: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
1: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Goedemorgen, vroege vogels en ook de uitslapers natuurlijk. Dit is een nieuwe aflevering van de Ontbijtradio bij Melinda FM. Zaterdagochtend, ik ben Piet. Ik pak je heel graag mee naar 10 uur deze voormiddag.

0: Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, ook op zaterdagochtend. En daartussenin heel wat informatie uit onze regio. Het gaat dit weekend volop nazomeren, dus je kan nog eens buiten komen. En wie graag fietst, kan in de pannen nog tot het eind van deze maand deelnemen aan de bijenzomerfietstocht met Suske en Wiske. De route brengt je langs verschillende plaatsen die belangrijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Een leuke combinatie van fietsen en de natuur.
1: Om bijdrage.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Goedemorgen, het wordt een bijzonder spannend wielerweekend met het WK wielrennen in Canada in Montreal. Vanmiddag moeten de elite dames al aan de slag met Lotte Kopecky. Zij is de kopvrouw bij de Belgen, verdedigt ook een titel. Samen met Sherry Bosuit, Lotte Klaas, Sandrine Tas, Julie van de Velde en Margot van Pachtebeke. De heren die moeten er morgen aan beginnen. We hebben twee grote favorieten in ons midden. Dat zijn Remco en Wout. En natuurlijk is die Hollander er ook nog. Hoe het allemaal zal aflopen, ik heb het al gezegd, zal het bijzonder spannend zijn. Je kan het allemaal volgen op televisie. Als je helemaal niet wielrennen-minded bent, dan heb ik de oplossing, want wij blijven de hele dag bij jou, hier bij Melinda FM. Dit is Harpo en Movie Star. MUZIEK

Please Don't Go is een klassieker van Casey and the Sunshine Band, die in 1992 een complete dance remake kreeg van W. Groeide dat jaar uit tot een absolute hit en ook wel eens in Vlaanderen heeft hij tijdje in de hitparade gestaan.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

muziek uit de zomer van 1983. The Rocksteady Crew en Hey You, The Rocksteady Crew. 1983, toen ontstond het moderne internet zoals we het vandaag kennen. En in 1983 werd de CD gelanceerd. Het ding werd op korte tijd heel populair en is ondertussen al bijna weer vergeten.

Van bij ons in Vlaanderen met Dana Winner op zaterdagochtend hier bij Melinda FM. Je hoorde Op het dak van de wereld. En Dana zal in december, net zoals de vorige jaren, weer een reeks kerstconcerten geven. Ik heb een paar data opgelijst. Donderdag 17 december staat ze in de Capitool in Gent. Op woensdag 23 december in de Heilige Hartkerk in Hammen. En op zaterdag 26 december, dat is tweede kerstdag, treedt ze op in het Trixo Theater in Hasselt. Er zijn nog meer data. Je kan eens gaan kijken op Dana, haar website.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Meessen wordt een archeologische site opengesteld voor het publiek. Bezoekers die kunnen restanten bekijken van de vroegere abdij in de stad. Bij opgravingen vonden archeologen aanwijzingen die teruggaan tot de 11e eeuw. Volgens archeoloog Jasper de Koning had de gemeente Meessen vroeger een belangrijke centrumfunctie. In de pannen helpen honderden leerlingen van de lagere scholen binnenkort mee met de verhuis naar de nieuwe bibliotheek. Die opent op zondag 4 oktober in de voormalige Sint-Pieterskerk. Alle boeken en ander materiaal moeten de komende weken naar de nieuwe Maurice Calmijn bibliotheek in de pannen worden gebracht. Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd. In Oostende heeft het stadsbestuur bijna alle bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn van NVA afgenomen. Ze blijft alleen bevoegd voor economie en zakt van eerste naar achtste schepen. Daarnaast moet ze minstens 12 maanden een begeleidingstraject volgen, omdat ambtenaren in Oostende niet meer met haar willen samenwerken. Op campus Serruis van AZ Oostende is een nieuwe afdeling orthopedie geopend. De kamers, de oefenzaal en de paramedische begeleiding die bevinden zich allemaal op dezelfde verdieping. En daardoor kunnen de verschillende zorgverleners dichter bij elkaar werken, wat volgens het ziekenhuis efficiënter en handiger is voor de patiënten. De Fransman Leo Marin wordt curator van de 9e editie van Beaufort. Het kunstenfestival brengt om de 3 jaar beeldende kunst naar de kust en het is de eerste keer dat Beaufort met een internationale curator werkt. Marin selecteerde 20 Belgische en internationale kunstenaars die nieuw werk maken of bestaand werk tentoonstellen. In Brugge is er ongerustheid over een mogelijke rattenplaag. Aanleiding is een open brief van restaurant De Stove op Facebook. De uitbaters die zeggen dat ratten ook overdag vlakbij horecazaken en terrassen rondlopen. Schepen Frankie de Mon die zegt dat er absoluut geen sprake is van een rattenplaag en dat er dus geen reden tot paniek is.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Piet de Wind.

Nederlandse band Fox the Fox had met Precious Little Diamond één internationale hit. Het was in 1983 of 1984, ik wil er vanaf zijn. Feit is wel dat het bij deze ene hit bleef. En enkele jaren na het succes zijn ze dan ook gesplit. Dat was al midden van de jaren 80. Een hele prettige zaterdagochtend. Dit is de Ontbijtradio bij Melinda FM.

dames van toen gaan nu bakvisherinneringen bovenhalen. Het was 1997 voor de Backstreet Boys en As Long As You Love Me. Ik vroeg me trouwens af hoe lang die bestaan hebben, die mannen. De groep dan bedoel ik. Maar die zouden nog altijd bestaan. Straffer nog, die treden nog altijd op. Ondertussen al 33 jaar lang. En dit hier is Bart Peters.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Goedemorgen, je luistert naar de ontbijtradio bij Melinda FM op zaterdagochtend 26 september. En als je zelf wat te vertellen hebt, dan moet je dat zeker doen. Je kan ons altijd bereiken, eender wanneer en eender waar. Als je onze app downloadt op je smartphone, zo kan je niet alleen meeluisteren naar de radio, maar als je ons wat wil vragen of wat wil vertellen, kan dat ook via die weg. Dus als je nog niet geïnstalleerd is, ik zou daar niet te lang mee wachten. Zo zou je bijvoorbeeld nu ergens heel ver weg kunnen genieten van CCR.

Vanochtend is het in vele streken zonnig met soms wat hoge wolkenvelden. Over het westen en het noordwesten kunnen er wat meer wolken zijn en daar kan wat gedruppel bij te pas komen. Temperatuur vandaag van een goede 22 graden vlak aan zee tot 25 of 26 in het binnenland. En ook morgen krijgen we een mooie nazomerdag. We beginnen nog met nevel, later komt de zon. Morgen temperatuur mogelijk tot een goede 27 graden.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zaterdagochtend, 26 september. Gezellig samen genieten van koffiekoeken, verse pistolets en de lekker geurende koffie. Al is er voor sommige mensen nog wat specialer. Een verjaardagstaart vandaag. Voor onder andere Charlotte Witte, voor Misha Mara, voor Jan de Tavernier en voor Jan Schepens. En wie weet, misschien wel ook voor jou.

gitarist, legendarische muzikale koppel uit Vlaanderen, Nicole en Hugo en Pastorale op deze zaterdagochtend 26 augustus. Op 4 november zal het ondertussen al 4 jaar geleden zijn dat we afscheid moesten nemen van Nicole. En Hugo, die heeft ondertussen de draad weer opgepakt, heeft een solo-carrière gelanceerd, doet theatertournees, grote concerten, festivals, heeft de gastrollen, zowel bij andere artiesten als op televisie. En er staan nog wel een paar grote projecten in de toekomst klaar voor hem. Wij zijn helemaal klaar voor deze zaterdagochtend. Dit was de Ontbijtradio. Maak er vooral een heel fijn weekend van.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Je luistert naar De Barenbreker, gastronomie en toerisme.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Hallo beste luisteraars, blij dat jullie alweer op post zijn. Klaar voor alweer een nieuwe lading weetjes over reizen en smullen, zonder meer een der leuke dingen van het dagdagelijkse leven. Gezellig samen nieuwe regio's ontdekken, aansluitend even gezellig genieten van een lekker tafeltje. En ja, dat brengt ons naadloos bij Evelien van der Meers en Joachim van der Waal uit restaurant Capelle in het rustige Sint-Pieterskapelle, deelgemeente van Middelkerke. Zij blazen liefst 20 kaarsjes op de verjaardagstaart uit. Straks meer daarover, maar nu eerst een streepje muziek.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Restaurant Capelle is in 20 jaar uitgegroeid tot een begrip in de regio. Royale porties op maat gemaakte feestmenu's tot 50 man en de felbegeerde seniorenmenu's op de eerste donderdag en vrijdag van de maand staan telkens borg voor een smaakvol en gezellig tafelgenot. Geflankeerd door partner Joachim van der Wal is ladychef Evelien de meester aan de grill, waar ze goochelt met de beste cotalos, één van de troeven van het huis. Reserveren is dan ook de boodschap en laat de cotalos alvast smaken.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Ladychef Evelien zag in 20-jarig het restaurantbezoek veranderingen ondergaan. Vroeger kwam men tafelen voor speciale gelegenheden, zeg maar verjaardagen, communies, familiefeesten. Vandaag uit eten, daar zijn reden genoeg voor. Van zakenlunches tot gezellig tafelen met vrienden, ontdekken van de wereldkeuken, nieuwe kooktechnieken, kortom, elke reden is goed genoeg om op restaurant te gaan. Er is duidelijk heel wat veranderd de jongste 20 jaar. En daar hoort natuurlijk wat muziek bij.

0: in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: 20 jaar restaurant Capelle ziet nog meer veranderingen noteren. Het staat voor de jubilerende ladychef als een paal boven water dat men vandaag kritischer is dan ooit. De mond-aan-mond reclame brengt sowieso extra volk naar het restaurant. Men wil de nieuwste schotels zelf uitproberen. Men is nieuwsgierig om een nieuw restaurant te ontdekken. Vandaag vindt men de huizen al dan niet via sociale media en men buigt zich over de vele reviews en foto's, wat ertoe leidt dat er soms te hoge verwachtingen gesteld worden, wat dan al niet teleurstellend kan zijn of gegrond is. Het zal wel met de tijdsgeest te maken hebben.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: 20 jaar aan het fornuis in de restaurant Capelle in Sint-Pieterskapelle. Ladychef Evelien van der Meers stelt vast dat men vroeger zonder meer koos voor een menu of simpelweg aan de kaart. Feit is dat de grote troef van het huis nu niet meer de reden is om aan tafel te plaatsen. De chef moet zich vandaag onderscheiden in de hedendaagse kookkunsten, op zoek naar nieuwe gerechten, al dan niet aangepast aan allergieën, gluten, lactose, vegetarisch en nog zoveel meer. Maar we doen het graag en we passen ons aan, zo goed als het kan. De klant is en blijft koning. Men tafelt ook prijsbewust, maar laat kwaliteit altijd zegevieren. Dus misschien tot straks in restaurant Capelle, Dixmuidenstraat 68 in Sint-Pieterskapelle. Voor meer info www.restaurantcapelle.be. We zijn gesloten op dinsdag en woensdag en in de winter op maandagavond.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We blijven nog even in het Middelkerkse hinterland en kijken uit naar morgen 27 september en trekken dan naar Schoren. Daar pakken het feestcomité en Dorp in Zicht uit met Schoren Forum. Een dag vol amusement voor jong en minder jong. Dat alles op het Buggenburenplein met start om 11:30. Penningmeester Bjorn Slimbroek schuift het programma nog even naar voren. Schoren Forum start met een aperitief in zaal Schora, waarna men kan aanzetten aan een barbecue. Intussen kunnen de kinderen zich uitleven op diverse kermisattracties, springkastelen en of rondgossen met reiswagentjes, waarna uiteraard gedacht wordt aan de innerlijke mens. Maar straks meer daarover.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Op campus Serruis van AZ Oostende is een nieuwe afdeling orthopedie geopend. De kamers, de oefenzaal en de paramedische begeleiding die bevinden zich allemaal op dezelfde verdieping. En daardoor kunnen de verschillende zorgverleners dichter bij elkaar werken. Wat volgens het ziekenhuis efficiënter en handiger is voor de patiënten. Evert de Klerk, de tussenpersoon die in 2012 een huurmoordenaar regelde voor de moord op kasteelheer Stijn Salens, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt HLN en zijn advocaat die bevestigt het nieuws. De intussen 63-jarige Nederlander die kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Volgens zijn advocaat wil hij nu enkel vooruitkijken. In Brugge is er ongerustheid over een mogelijke rattenplaag. Aanleiding is een open brief van restaurant De Stove op Facebook. De uitbaters die zeggen dat ratten ook overdag vlakbij horecazaken en terrassen rondlopen. Schepen Frankie de Mon die zegt dat er absoluut geen sprake is van een rattenplaag en dat er dus geen reden tot paniek is. In Rollegem bij Kortrijk is een nieuw bikeparcours van meer dan 500 meter geopend. Het parcours heeft onder meer houten obstakels, heuvels, kombochten, een wip en een evenwichtsbalk. En het is bedoeld voor zowel jonge kinderen als voor volwassenen. In Oostende heeft het stadsbestuur bijna alle bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn van NVA afgenomen. Ze blijft alleen bevoegd voor economie en zakt van eerste naar achtste schepen. Daarnaast moet ze minstens 12 maanden een begeleidingstraject volgen, omdat ambtenaren in Oostende niet meer met haar willen samenwerken. In Meessen wordt een archeologische site opengesteld voor het publiek. Bezoekers die kunnen restanten bekijken van de vroegere abdij in de stad. Bij opgravingen vonden archeologen aanwijzingen die teruggaan tot de 11e eeuw. Volgens archeoloog Jasper de Koning had de gemeente Meessen vroeger een belangrijke centrumfunctie. Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende.

This Time I Know It, It's For Real met Donna Sommer. Welkom in een 2 uur durend programma met Mike hier bij Melinda FM, waar we straks na 12 uur eigenlijk de retro top 5 gaan geven. En dit dan van 26 september 1990. En in dit uur gaan we de lijst dus gaan bekijken hoe die in elkaar zat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dus straks na de wijzers van 12 uur nemen we een kijkje naar de top 5 eigenlijk van 26 september 1990. Maar nu nemen we een kijkje hoe de lijst er eigenlijk verder nog uitzag. Zoals deze van de Two Man Sound en de Samba Megamix. Op 24 toen met 10 plaatsen winst voor deze Erik van Eijgen en Sanne.
1: Nummer 24.

0: Matthias Raimund, verdammtig lieblich, stond met 6 plaatsen winst op 19. Op 18 vonden we Helmut Lotti met zijn Vlaamse Nachten. Maxi Priest op 17 en met Close to You. Op 16 de New Kids on the Block met Tonight. En op 15 eigenlijk stationair blijven staan en een goede 6 weken genoteerd. Vaya con Dios en Nane Na.
1: Nummer 15.

Vaya con Dios. Dus straks na 12 nemen we je mee naar de top 5 eigenlijk van 26 september 1990. Maar net niet de top 5 gehaald. Deze van Greg op 8 en Mona.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Moet zoiets van het begin van de jaren 80 geweest zijn, deze van Kool & The Gang en Ladies Night. Wat ik nog klaar liggen heb, straks nog Niels de Stadsbader samen met Tissa en bijna vergeten. En deze lekkere Shakira Zoo.

bijna vergeten, dus met Niels en Tessa. Mister Mister zal voor mij het eerste uur al afsluiten. Vergeet niet, straks de top 5.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Nele Peters van Thomas More.
2: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
1: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Dazen.
3: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
1: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Zit je aan tafel, meteen smakelijk eten en welkom hier bij Melinda FM. Straks na werk van Jennifer Lopez met Save Me Tonight beginnen we aan onze retro top 5. En we duiken naar 26 september 1990.

En we hebben dus nu voor vandaag de lijst bijgenomen van 26 september 1990. Twee plaatsen winst en komt de supertop 5 binnen voor Charles D. Lewis met Soca Dance. En van 3 naar 4 gezakt deze van MC Hammer. You can't touch this.

Zijn hoogste positie van MC Hammer was uiteraard wel een nummer 1 hit met deze You Can Touch This. En na 13 weken gezakt van 3 naar 4. Net voor de reclame hebben we nog tijd om nummer 3 te draaien. 2 plaatsen winst voor DNA Tom's Dinner.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

26 september 1990. Onze retro top 5 voor vandaag. Charles E. Lewis komt binnen op 5, Soca Dance. MC Hammer die zakt van 3 naar 4, You Can Touch This. Twee plaatsen winst voor DNA featuring Suzanne Vega met Tom's Dinner. Stationair blijven staan op 2, deze van London Beat en I've Been Thinking About You. Nummer 1 hit was deze, weet je dat nog? Lorca, stationair blijven staan ook op 1. Na 6 weken al met Ritmo de la Noche. Bellissimo.

een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

En als je niet weet wat gedaan, morgen heb je de plattelandsdag vanaf 11 uur in Women. Hebben we ook nog de Westhoek Cyclo en Mountainbike vanaf 9:30 in Zaal ter Zale in Beerst. Heb je in het natuurdomein de Blankaart met gids vanaf 14:40 met de Davidsons.

Gorky en Mia. En vandaag ga ik je eruit laten met een duet. En dit meer bepaalt Freddie Mercury samen nog met Montserrat Caballé. En deze Barcelona. Graag tot de volgende.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
2: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het zesde middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
1: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
3: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
1: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In de pannen helpen honderden leerlingen van de lagere scholen binnenkort mee met de verhuis naar de nieuwe bibliotheek. Die opent op zondag 4 oktober in de voormalige Sint-Pieterskerk. Alle boeken en ander materiaal moeten de komende weken naar de nieuwe Maurice Calmijn bibliotheek in de pannen worden gebracht. Evert de Klerk, de tussenpersoon die in 2012 een huurmoordenaar regelde voor de moord op kasteelheer Stijn Salens, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt HLN en zijn advocaat die bevestigt het nieuws. De intussen 63-jarige Nederlander die kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Volgens zijn advocaat wil hij nu enkel vooruitkijken. In Oostende heeft het stadsbestuur bijna alle bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn van NVA afgenomen. Ze blijft alleen bevoegd voor economie en zakt van eerste naar achtste schepen. Daarnaast moet ze minstens 12 maanden een begeleidingstraject volgen, omdat ambtenaren in Oostende niet meer met haar willen samenwerken. In Meessen wordt een archeologische site opengesteld voor het publiek. Bezoekers die kunnen restanten bekijken van de vroegere abdij in de stad. Bij opgravingen vonden archeologen aanwijzingen die teruggaan tot de 11e eeuw. Volgens archeoloog Jasper de Koning had de gemeente Meessen vroeger een belangrijke centrumfunctie. Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd. De Fransman Leo Marin wordt curator van de 9e editie van Beaufort. Het kunstenfestival brengt om de 3 jaar beeldende kunst naar de kust en het is de eerste keer dat Beaufort met een internationale curator werkt. Marin selecteerde 20 Belgische en internationale kunstenaars die nieuw werk maken of bestaand werk tentoonstellen. In de bibliotheek van Waregem is een fototentoonstelling geopend in het kader van de Internationale Borstkankermaand. De foto's die tonen de lichamen en littekens van 12 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Schepen Cindy van Houten, die zelf borstkanker kreeg, zegt dat zo'n fotoshoot bijzonder veel kracht kan geven.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

was werk uit 2002 van dit Russische duo, gevormd in 1999 in Moskou. En het waren trouwens, met miljoenen verkochte albums wereldwijd, waren zij de succesvolste Russische band aller tijden. Tattoo, All the Things He Said. Ik vraag me af hoe het zou zijn met beide dames. Irene Cara, dat hoorde u als starter hier in dit uur in Best Of op deze zaterdag. Jawel, zaterdag 26 september. Fame was dat. Ik ben Frankie, dankjewel aan mijn voorgaande collega. Wij doen het hier tot 4 uur deze middag. En de volgende, ja, wie herinnert zich deze nog? Een beetje de slogan van toen. Nina uit 1994. And the reason is you. Een fijne zaterdagmiddag. Dan.

Een klassieker van de scene en iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, maar niet alle politiekers denken daar natuurlijk hetzelfde over. Swat. Goed, nog tot en met dinsdag 29 september is het opnieuw kermisplezier op het Fonteinenplein tijdens de Sint-Michielskermis in Nieuwpoort. Geniet van kermisplezier met tal van attracties en heerlijke oliebollen. Dagelijks van 16 tot 3.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

Heerlijk werk is dat uit 1970 van Roger Whittaker. En New World in the Morning bracht onze tijd op 2:30. Het is tijd voor de rubriek De Dag Van. Jawel, het is vandaag Europese Dag van de Talen. En door heel Europa heen worden mensen opgeleid om meerdere talen te spreken. Op elke leeftijd, binnen en buiten het schoolgebied. De Europese Unie promoot het leren van meerdere talen en taaldiversiteit voor algeheel begrip van andere culturen. Daarom is de Europese Dag van de Talen, waarbij door heel Europa heen activiteiten worden georganiseerd op scholen. Doel is om elkaar beter te begrijpen door talen van elkaar te leren. En sinds 2001 wordt de dag ieder jaar op 26 september gevierd. Nu Westlife, hier zijn ze met Uptown.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Werk van halfweg de jaren 80, Lidiva du Dancing. Het was Philippe Cataldo. Ik heb hier nog iets voor vandaag, want op vandaag zaterdag 26 september trekt de Rodenbach Stadskroegentocht opnieuw door de Roeselaarse binnenstad. 8 cafés zetten vanaf 20:30 hun deuren open voor gratis live muziek. Nieuw is het nachtpaspoort. Wie 3 deelnemende cafés bezoekt en stempels verzamelt, ontvangt in ruil op het Polenplein een gratis bakje friet met saus. Het volledige programma en deelnemende cafés is te vinden via visitroeselaren.nl.

Een nummer die je niet zo vaak meer hoort van Clouseau, Mary Lou van eind de jaren 80. Maar je ziet het, je bent er goed bij hier bij Melinda FM voor die klassiekers van toen. Op woensdag 30 september wordt de brug in Adinkerke even in de roze schijnwerpers gezet. Een mooi zicht voor een waardevol boodschap. Om klokslag 20 uur lichten gebouwen en iconische plaatsen overal ter wereld rozen op. Die roze golf komt er aan de vooravond van de internationale borstkankermaand. Traditiegetrouw in oktober. Met dit initiatief van Pink Ribbon VZW vragen we de aandacht voor borstkanker en steken we iedereen die ermee te maken krijgt een hart onder de riem. Tegelijkertijd zetten we het belang van preventie en vroegtijdig opsporing in de kijker. En ook in de pannen doen ze mee en hullen ze de herkenbare brug in Adinkerke in een roze jasje.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Break up in reverse. Telly Swims was dat hier bij Melinda F. En wij mochten beginnen met de nummer uit 87. The Way You Make Me Feel van Michael Jackson. Deel 2 hier van Best Of. Ik ben Frankie en dit is Meredith Brooks. En de titel Bitch.

Ja, vele artiesten maken maar één nummertje op een jaar. En dat is dan altijd zowat in de zomerperiode. Ook deze Bart Kael heeft daarmee van geprofiteerd. Zot verliefd om dan ook maar nog even terug in Tinon te zien te komen. Ja, zo zie je ook elk jaar natuurlijk wel veel dezelfde artiesten. Wat toch wel een beetje tot vervelings toe is. Goed, misschien ontwaak je nu uit je middagdutje. Tot tijd ook. Wake me up. Hier is Avicii bij Marlene FM. Goedemiddag.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze jongeman komt uit de visvijver van Like Me, timmert wat verder aan zijn muzikale en ook al met succes natuurlijk. Francisco was dat en Dance Away. Tijdens Braderie aan Zee transformeert het centrum van Oostende in één grote openluchtwinkel. Lokale handelaars vieren feesten, maken plaats voor de collecties van het nieuwe seizoen door hun overstok met mooie kortingen te verkopen. Wandel dus door de winkelstraten, scoor geweldige deals tijdens de grote stocksale en ontdek overal leuke acties en demonstraties. Braderie aan Zee in het centrum van Oostende van vrijdag 2 tot zondag 4 oktober van 10 tot 18 uur. Nu de Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

Wanneer ze nog even optreedt op een of andere Retro 5, dan brengt ze wel dit nummer ook, Sylvie. Liquid featuring Sylvie was dat, Turn the Tide uit 2000. En je hoort ze ook hier bij Melinda, de gids van nu en van vroeger. Zo zijn we terug toe aan de rubriek De Dag Van. We hadden al Europese Dag van de Talen, ook Internationale Dag van de Anticonceptie vandaag. Maar het is vandaag ook Werelddovendag. En als doof persoon kun je het lastig hebben, zoals je zich ongetwijfeld wel kunt voorstellen. Maar het leven zonder geluid is lastig om dat toch wel even voor te stellen. Daarom is de Internationale Dag voor de Doven in het leven geroepen die ieder jaar in september wordt georganiseerd door de World Federation of the Deaf. Tijdens die dag allerlei activiteiten over de hele wereld door diverse dovenorganisaties.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Het al onbekende telefoonnummer van Wil Teuren met de hit uit 1964 ook alweer. Draai dan 797204 en ongetwijfeld zullen we dat wel toen die tijd wel geprobeerd hebben. In Bredene is er het Champagne Festival onder de noemer Feest van de Smaak. Verwacht een weekend om te genieten van champagnes, wijnen, catering, een oesterbar, ginbar. Er is muziek, er is ontbijt en ook een ruilbeurs. Dit alles in het Staffersluiscenter Kapelstraat in Bredene. Dit op vrijdag 2 oktober van 17 tot 23 uur. Zaterdag 3 oktober van 10 tot 12 uur. En zondag 4 oktober van 10 tot 18 uur.

scoorde een hit met Pink in 2013. Just give me a reason om hier afscheid te nemen. Ja, het is bijna 4 uur. Wij gaan hier inderdaad een punt zetten achter deze best of op deze zaterdag. Zometeen is het Filip met Studio Noord. Ik besluit met nog iets moois uit 1991. Mooie herinneringen aan Roxette, de Big L. Nog een fijne zaterdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Rollegem bij Kortrijk is een nieuw bikeparcours van meer dan 500 meter geopend. Het parcours heeft onder meer houten obstakels, heuvels, kombochten, een wip en een evenwichtsbalk. En het is bedoeld voor zowel jonge kinderen als voor volwassenen. Evert de Klerk, de tussenpersoon die in 2012 een huurmoordenaar regelde voor de moord op kasteelheer Stijn Salens, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt HLN en zijn advocaat die bevestigt het nieuws. De intussen 63-jarige Nederlander die kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Volgens zijn advocaat wil hij nu enkel vooruitkijken. In de bibliotheek van Waregem is een fototentoonstelling geopend in het kader van de Internationale Borstkankermaand. De foto's die tonen de lichamen en littekens van 12 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Schepend Cindy van Houten, die zelf borstkanker kreeg, zegt dat zo'n fotoshoot bijzonder veel kracht kan geven. In Oostende heeft het stadsbestuur bijna alle bevoegdheden van schepen Charlotte Verkeijn van NVA afgenomen. Ze blijft alleen bevoegd voor economie en zakt van eerste naar achtste schepen. Daarnaast moet ze minstens 12 maanden een begeleidingstraject volgen, omdat ambtenaren in Oostende niet meer met haar willen samenwerken. Bij een kwart van de gecontroleerde fietsen in onze provincie West-Vlaanderen is de verlichting niet in orde. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dit schooljaar werden al 1200 fietsen gecontroleerd en daarvoor gebruikt Vias fietscontrole.be. Dat is een website die in West-Vlaanderen werd ontwikkeld en die door Vias verder is uitgebouwd. Op campus Serruis van AZ Oostende is een nieuwe afdeling orthopedie geopend. De kamers, de oefenzaal en de paramedische begeleiding die bevinden zich allemaal op dezelfde verdieping. En daardoor kunnen de verschillende zorgverleners dichter bij elkaar werken, wat volgens het ziekenhuis efficiënter en handiger is voor de patiënten. In Meessen wordt een archeologische site opengesteld voor het publiek. Bezoekers die kunnen restanten bekijken van de vroegere abdij in de stad. Bij opgravingen vonden archeologen aanwijzingen die teruggaan tot de 11e eeuw. Volgens archeoloog Jasper de Koning had de gemeente Meessen vroeger een belangrijke centrumfunctie.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk. In 1982 kon het allemaal nog, want tegenwoordig moeten we toch wel een beetje opletten wanneer we met dat soort opmerkingen naar buiten komen. Dat gezegd zijnde, tot 6 uur is dit Studio Noord. Welkom.

Can't Get Enough, Soul Searcher uit 1999, hier op Melinda FM natuurlijk. Zondag 4 oktober kan je garnaalvissen ter paard in Oost-Tuinkerke. Op dit uniek evenement trekken de beroemde paardvissers van Oost-Tuinkerke te paard naar zee voor een begeleide uitstap. Deze UNESCO-erfelijke traditie vindt plaats van 10 tot 17 uur op het strand nabij het Astridplein. De rit duurt ongeveer 45 minuten per sessie. Gratis toegang voor de toeschouwers. Een must-see voor de cultuurminnaar.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Calvin Harris, Smoke the Pain Away. Een flashback naar 1976. ABBA domineerde dat jaar met Dancing Queen, Fernando en Mamma Mia. Dancing Queen werd hun allereerste en enige nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Leuk om weten. En ook Elton John en Kiki Dee scoorden dat jaar met Don't Go Breaking My Heart. Het was voor Elton John zijn eerste Britse nummer 1, uitgerekend als duet. Maar ook dat jaar was er Al Stewart. Deze Al Stewart. Dit is Year of the Cat. On a

Daarnet horen we nog Al Stewart, Year of the Cat uit 76, Remember. Straks komt Carol G en Bruno Mars, maar ook Eric Clapton hier nog langs voor 5 uur. Blijven luisteren! Tjala.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

Woensdag 28 oktober is er de Halloween Kids Party in Kokseide. Kinderen zijn meer dan welkom voor deze Halloween Party in Kokseide van 16:30 tot 18 uur. Er is dans, spel en vrolijke activiteiten voor de kinderen. Gratis toegang voor alle deelnemers. Specifiek gericht voor de jonge bezoekers is er ook een kostuumwedstrijd met veel lekkernijen. Inschrijven kan je doen via Toerisme Kokseide.

Yo amigos, let's have some fun tonight. Let's go loco.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond. Het nieuws van 5 uur.
1: Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
1: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
3: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons team, overleg met de vakleerkrachten, maar zeker ook onze schrijftolk die ook aanwezig moet zijn.
1: Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij nog naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maximaal tot 29 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Philip Dulster.

0: Het is 4 over 5, Huey Lewis and the News. Het was een dikke hit in 1985, deze Power of Love. Zometeen Britney Spears, Born to Make You Happy. Maar eerst luisteren we naar deze Max en Andy Grammer. Dit is The Thing I Love. Tot 6 uur, Studio Noord.
1: No.

Daar straks had ik het nog over de Halloween Kids Party in Kokzijde die doorgaat op woensdag 28 oktober. Maar ook op zaterdag 31 oktober is er de Halloween Trail in Middelkerken. Deze jaarlijkse Halloween Trail die vindt plaats in Middelkerken van 7 tot 15 uur. Vertrekkend vanaf de basisschool in Middelkerken aan de Onderwijsstraat nummer 5. Kinderen kunnen meedoen aan een spannende trail met Halloween thema's, geschikt voor alle leeftijden. Kosten en inschrijving kan via de gemeente Middelkerken.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

een stem, deze Chaperone, The Giver. Ik ben zelf ook altijd een giver geweest, maar laten we het vooral hebben over 1972. Led Zeppelin bleef toen enorm populair dat jaar, vooral met Stairway to Heaven. Het was toen de meest gedraaide radiohit in Amerika. Maar ook Will Ferdy scoorde een dikke hit met De Jantje van Amsterdam. Het bleef een klassieker die decennia lang bleef meegaan. Maar ook deze was een dikke hit in 1972.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Donderdag 17 oktober is er de Halloween-zoektocht Spot de Spookjes in Kokseide. Het lijkt wel de Halloween-aflevering vandaag natuurlijk, want er is ook het Halloween-doolhof Labyrinth in Kokseide. Het Halloween-doolhof in Kokseide opent zijn deuren voor een griezelige belevenis. De bezoekers navigeren door een labyrinth met Halloween-decoraties en verrassingen. Speciaal voor families met kinderen, tickets en info kan je vinden op toerisme@kokseide.be.
1: Philippe Dilster.
2: Wat perso

tomorrow. In 1982 explodeerde de groep Doe Maar met het nummer Sinds een dag of twee. Maar dat gaan we niet doen, want datzelfde jaar was er zoveel te doen. Dit is Toontje Lager. Tot volgende week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependaele nog één op één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Minister-president Matthias Diependaele heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependaele wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependaele gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
1: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependaele zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
1: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de Voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maximaal tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maximaal tot 29 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash

0: is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364. Of bezoek de website verammen.com.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De kern van de Vlaamse regering zit opnieuw partij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Stalens.
2: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
1: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. De strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Tot de Kopecky moest de vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20e op meer dan 8 minuten.
3: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen en dan is dat heel erg jammer, maar ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics. Op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen twee zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief. En daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
1: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. In Madrid zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen. Ze protesteren tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij woonde 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Ze is het symbool geworden voor de wooncrisis in Madrid. Wonen wordt er voor veel mensen onbetaalbaar. En voetbal KV Kortrijk ligt nu al uit de beker in de 16e finales. Het verloor van KSK Heist uit eerste amateur na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 2-2 en in de verlengingen werd niet gescoord. Een nieuwe klap voor KV Kortrijk dat ook in de competitie slecht begonnen is. Het staat met 3 punten onderaan. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.